0: dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk zo te leeuw. Kijk zo te leeuw.
1: Nanok FM.
2: My name is Sean Connery. What is your story? Welcome to my cashlack. You are listening to Hellfemsmusik. Musikkokkesak. Hellfemsmusik. Dus aan de